0: KLM 655 heavy, level 360, over
1: Venus. KLM 655 heavy, mag je op een goede dag, meneer?